0: Nou, dat hij voor dat staat.
1: Graag.
0: Ten hij staat het naam.
1: Three sixteen Surrey Court for a residential burglary alarm. Point of activation is going to be the garage door.